0: Ze net gaat. Achter. Heb je nog niets voorbereid? Ik heb al spleten, dat wil ik. Heb je nog niks voorbereid?
1: Oké, wenn Vera aus Köln da is, dan maken we het. Ja.
0: Ja. Hebben ze jetzt een lied über dich?
1: Ja, ja. Neu?
0: Neu? Oh Vera, du machst mich so. Oké, dan maar nog. Oh Vera,

0: spoek. Die koester die wonen in de moeren, en ben of weer op verloren. En achterkeer met die demonen, die deden al koeien verschonen. Die deden in een labyrinth bij het reven, dat rennen moest maar eeuwig blijven.
1: Maar het huis is leer, het huis is leer, ja het huis is leer.

mijn moeder koekoeroos door weer schoon. Halt, so halt, Guschmädel.